0: on the bus. Die wel zo voor die jens. Ja, jongen, wist toch wel wie dat dan. Hoe dat gaat maar keer.
1: Radio Villa Sacra.
2: Tanca els ulls.